0: Hé, hey, hallo.
1: Zijn er last mee, Kitty Pikachu, met de kwaliteit en de Latinoza? Last mee, Kim. Stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.